Vanaf gaat dien leven je anders. Wat zijn dien verlangen van deel? Wat is dien droom van deel? Wat zijn dien gedanken van deel? Is dat een andernis van verdien bekeerd leven tot nodien bekeerd leven? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben zo dankbaar dat u hier van deel best om harken en zijn voor God dien leven wel anderen. Van deel God wil die niet merken, niet een creatuur. En wat hij dat wil doen, dat is wonderbaar. Dat kan we niet verstaan, dat kan we niet zelfs doen, dat veel ons aan zijn kracht. Zo, so, waar die harken is, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, Canada, uit Duitsland, welkom. Ik zie dankbaar dat die harken is, dat die beden is, dat die een honger en dorst hast voor God zijn woord en een ziel hast. Dat God, dien leven, zal veranderen.

nummer 1 in Christus, nummer 2 en nie het kreatuur, nummer 3 dat al het is vergaan, nummer 4 alles is nieuw worden. So we hebben afhangen met in Christus. In Christus, ik heb Jezus Christus aangenomen als mijn persoonlijke Heer en Heiland. Hij is mijn Redder, hij is mijn himmlische Vader, hij starf om Christus voor mij. Ik had het bekend dat hij is God. Ik vroeg voor vergeving van mijn zenden en hij heeft die vergeeft door zijn bloed. En doorwen zie ik zijn kind. Ik weet dat ik zie zijn kind. Ik kon zekerheid gaan in dat. Dat is aan Christus. Lucas kapitel 19, vers 10 zegt, wie als de mensen zien is gekomen, die te zeken en zeilig te merken die verloren zijn. So wie weten wie wir verloren, wie wir getrennt van Christus, aber der Jesus Christus kan wie ware taub met arm zijn. Wie kan ware zeilig zijn, wie wir verloren en kan wie gefungen zijn. En Christus. En Christus is Jesus ons Beispiel. Wie kijken naar het niet naar de wereld. Wie kijken naar het niet vielleicht naar andere Christen, wenn wir weten, die merken ook Fehler. Wie kijken naar Jesus als ons Beispiel. Wie lezen de Bibel. Wie zijn wat uit Jesus. En wie zijn, kijk mal, dat moet wij zijn voor mij. Jesus is ons Beispiel en Christus. In Christus, Jesus is ons Heiland. Hij is ons Redder. Wie verstonen dat wie wir verloren. Wie wir met ohne Jesus, wie wir op een breiter Weg, wie wir am Weg naar een Hall. Aber Jesus is ons Heiland. Hij starf voor onze zinnen, zijn bloed draand op een kreet, dat du en ik kan vrij en vergeefd zijn. Jesus is ons Heiland, van wie in Christus zijn. En Christus, Jesus is ons Heer. Hij heeft autoriteit in ons leven. Hij heeft de recht ons te zijn wat we zullen doen in ons leven. Veel mensen willen Jezus als Heiland aannemen, maar weinig willen Jezus als Heer aannemen. Maar aan Christus als bekeerden waren geboren, die des Jezus nu volgen. Niet Jezus dat die nu volgen, die des Jezus nu volgen. Du bist es een van zijn jinger, du zeis, wo Jezus jet, door wel ik ook zijn. En Christus, Jezus is ons Heer. En dan ook in Christus, wie zijn dat Jezus heeft ons leven. Nu hebben we dit verstaan, want wie niet in Christus zijn, daarna heeft Jezus ons leven. Bloos, hij is niet ons Heiland, hij is niet ons Heer, wie zijn verloren. Maar in Christus bekan wie dat, zei wie dat de grote leven wat Jezus voor die heeft. Nu de vrouw is, best du in Christus. Bist du bekeerd en ware geboren? Hast du hem aangenomen als dien Heer en dien Heiland? Wanneer du hast de gelegenheid, op dit moment, wo immer du bist, der Gewalt, in dien Huis, krijg nu. Kannst du op dine knieën gaan, die kost Jezus zijn. Jezus, ik wil die aannemen. Ik weet ik sie verloren. Mij fehlt dat on dien Radung. Ik wil dit vrije geschenk aannemen, worst du mir raden. En ik dank die dat ik kon dien kind zijn. Du kost in Christus zijn. Jezus heeft de prijs betoeld dat du kost in zijn familie zijn. En Christus kon dien leven voor immer geëndert zijn. Ons thema is endernis. Maar de endernis van buiten is lang niet zo wichtig als de endernis van binnen. Mijn hart, mijn geest, mijn ziel, wo mijn instelling is. In Christus kon dien leven voor immer geëndert zijn. De dingen wat die fehlt, wat die das, da kon ik niemals abhören. In Christus kon dien leven voor immer geëndert zijn. Worst du am loten dien leven veranderen? Den hei wel. En Christus, en dan jet ons tags wieder, dat zegt, wie zijn dan een nieuwe kreatuur. Nieuwe kreatuur meint niet, wie zijn beter geworden, wie han wat dingen abgehit, wie zijn ganz nie gemerkt. Een nieuwe kreatuur. Galater Kapitel 2, Vers 20 sagt, ik zie met Christus gekriezigt, ik leef, aber nicht meer ik, aber Christus leeft in mij. Wat ik nu op mijn vlees leef, dat leef ik in mijn geloven van God zien zijn, die mij leeft en zichzelf voor mij han jijf. So de Bibel zegt, wie we dood in onze zinden, op een nu zeggen, je kriet zich met